Basti stoik en moutig. Besonders van mensen jendi zijn, van die reden, vielleicht lees, vertalen wendi, plüderen wendi, kost die dan nog helemaal stoik en moutig zijn. Welkom te de Evangelische Boodschap Radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie dankbaar dat u vandaag harchen deest, die hier harchen, tijd nemen deest om dit programma harchen en zijn, wat God zijn woord vandaag wel te design. Vandaag

dag sein für a chenet leit. Die Harschen a de Evangelische Botschaft Radioprogramm. Mi nomen es Wes Heppner, dag sein für Harschen. Wir sind verschiedenste Timers derch gegoen de letzte 2 Monat ab dit Radioprogramm. Derch Mutterstag, Vaterstag, wat dat meint, ne Familie no Gott sin Plo. En dan de geschicht van de 10 Jungfrues. En hast du in woorden geloven. And ook, wo goat as God. We hebben niemals vergeten God te prijzen, God te loven, God te eren. Hij as goat voor eeuwigheid. Vandaar gaan we terug naar het Markus boek, Markus 14, van vers 53.

ons aan met dit program hierdie week wat jy check is 306-230-7807. Dat is een Canadische telefoonnummer. Nog eenmaal, 306-230-7807. Dankjewel voor hartje, dankjewel voor beden, dankjewel voor ingestatten. Ik wens die wees je zegend, die was in den jesliche leven, en die wist dat wann die dingen der is, besonders schwere dingen, God is met die, en Jezus weet kraak wo die feilend is. Wen hij is ook der zijn dingen je was. So ham out, sie stark en sie brav, voor Jezus Christus. God is zegend voor deze nächste week.